0: De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS twee extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte twee weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Over de oorzaak is niets bekend. De F-16 is volledig verwoest. De piloot raakte licht gewond. Voorafgaand aan het Nations League duel van Nederland tegen Duitsland morgen wordt een minuut stilte gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Het weer, vandaag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
2: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen sneller gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Het weer, later op de dag aardig wat zon. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
2: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
1: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat file tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En 205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. 3 kilometer file met 10 minuten tijdverlies. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam tussen Monnikendam en Broek in Waterland. 3 kilometer. De extra reistijd is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was na een oefening onderweg terug naar de luchtmachtbasis in de Eifel. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel. De olieprijs is weer iets gezakt. Het komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. De pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
1: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
3: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
1: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar niet al te lange files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer. A10 de Ring van Amsterdam, tussen Zeeburg en Amsterdam Oud-Zuid. Langzaam rijden over 8 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Duif zaagt de week door.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Duif zaagt de week door.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. Volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
3: Goedemiddag luisteraars. Dit is het woensdag lunchroom programma op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Ziggo kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio www.zfm-live.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.

Een hele goede middag, luisteraars. Ik ben vandaag begonnen met Roger Whittaker, New World in the Morning. Gevolgd door Michel Depeche, Pour en Fleur. En ik ga door met Nielsen, IJskoud.

Geen geld om op een club te gaan? Wekelijks bewegen en creatief zijn houdt je kinderen gezond. En ze ontwikkelen zich terwijl ze plezier en vrienden maken. Wil je kind op sport, zwemmen, dansen, theater of een andere creatieve les? Als je een Haarlempas hebt, soms ook zonder, betalen wij voor de sportclub tot €350 per jaar mee en voor creatieve lessen tot €500. Voor kinderen van 4 tot 17 jaar kun je een aanvraag voor sport en een cultuur doen. In veel gevallen betekent dit dat je voor lessen niet of niet veel zelf hoeft bij te betalen. Doe je aanvraag. En dat gaat in de volgende manier. Stap 1. Kijk waar je kind op les wil, wat het kost en of er plaats is. En stap 2. Kijk op jeugdfondssportcultuur.nl/Haarlem. Doe een aanvraag en als die is goedgekeurd, meld je je kind definitief aan bij de club. En betalen wij die rechtstreeks. Queen, I want to break free.

Dit waren de Beatles met Now and Then uit 2023. Julio José Iglesias de la Cueva, geboren in 1943, is een Spaanse zanger. De bestverkopende Spaanse artiest en internationaal een van de bekendste Spaanstalige zangers. Hij is de vader van zangers Enrico Iglesias en Julio José Iglesias. Julio Iglesias was professional voetbal bij Real Madrid, maar hij in het doel stond. In dezelfde tijd begon hij ook aan de studie rechten. Na een ongeluk met zijn voetbalcarrière beëindigen, begon hij tijdens zijn revalidatie met het schrijven van liedjes. Hij behaalde zijn rechtendiploma en in 1968 won hij in Spanje het Benidorm Songfestival met één van zijn songs en kreeg een contract bij een onafhankelijke label. Hier is Julio Iglesias met Quiero Mucho, Un Canto a Galicia en Manuela. Veel plezier.

Dit waren de Rolling Stones met Fool to Cry. Het huidige beheer van de damherten in het duingebied van Noord- en Zuid-Holland wordt naar verwachting met een jaar verlengd. Het bestaande faunabeheerplan loopt af op 9 maart 2027, maar een nieuw plan is daar nog niet voor gereed. Het faunabeheereenheid Noord-Holland werkt daar momenteel aan. De verlenging is nodig omdat het populatiebeheer volgens de betrokken partijen moet worden voortgezet. In 2026 is de afgesproken doelstand van 8 tot 1000 damherten bereikt. Zonder beheer kan de populatie echter opnieuw groeien, met mogelijk gevolgen voor de natuur en de verkeersveiligheid. Ook nu de doelstand is bereikt, zijn de gewenste effecten op de natuur nog niet overal zichtbaar. In de Amsterdamse waterleidingduinen is het herstel van fauna en flora nog onvoldoende. Ricky Valens, Tell Laura I Love Her.

0: Dit was natuurlijk André van Duin met Als de zon schijnt. Op donderdagmiddag komt wekelijks de breiclub, de breikunstenaars, van Pluspunt bij elkaar om bijvoorbeeld een sjaal, trui of wollen muts te breien. Deze breiwerken worden vervolgens te koop aangeboden en één keer per jaar reikt de club dan een cheque met de opbrengst uit aan een goed doel. Dit jaar is de cheque in ontvangst genomen door Martijn Wijsman, die zich inzet voor skivakantie met kinderen die kanker hebben. Voordat Martijn Wijsman, bekend van zijn fietsenwinkel in de Halterstraat, de cheque in ontvangst nam, betelde hij wat hij doet voor de stichting SKOV, die jaarlijks een skivakantie organiseert voor kinderen met kanker. SKOV staat voor Stichting Kinderen Oncologische Vakantiekampen. Kamal, The Elephant Song.
1: Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can.

Dit waren Barbara Streisand en Celine Dion met Tell Him. Wie denkt dat er in de werkplaats van Nieuw Unicum alleen met hout wordt gewerkt, heeft het mis. Dat gebeurt nog steeds, maar er wordt nu ook een brommers gesleuteld, er is een laser, graveermachine en een 3D-printer. En al die activiteiten vinden plaats vanaf een nieuw onderkomen op de hoofdlocatie van Nieuw Unicum. De werkplaats was zo'n 16 jaar gevestigd op het Corodex-terrein aan de Kamerling-Onnestraat in Zandvoort-Noord. Omdat deze locatie op termijn wordt gesloopt, wordt gezocht naar een nieuwe plek. Die is uiteindelijk dicht bij huis gevonden, namelijk op het terrein van Nieuw Unicum. De verhuizing betekent wel dat er flink verbouwd moet worden. En dat hebben vier medewerkers van de werkplaats, Ivo, Rick, Roland en Jurjen, grotendeels met de bewoners aangepakt. Want om hen draait het uiteindelijk allemaal. Tones and I, Dance Monkey.

0: einde van het eerste uur lunchroom op deze woensdag. Graag zie ik u terug na het nieuws en de boodschappen. Tot zo.
1: Tot straks, na de commercials.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
4: Meer luisterplezier. Met muziek en informatie.
5: Weet wat hier leeft.

Welkom terug voor het tweede uur Lunchroom. En ik ben vandaag begonnen met U2, Sunday, Bloody Sunday, gevolgd door de Wallace Collection met Daydreams. En ik ga door met The Dire Straits, Tunnel of Love.

Nuttige Steken is een project van Pluspunt in samenwerking met de Verbeelding. We leren deelnemers naaien op een naaimachine, ieder aan zelf gekozen projecten en in eigen tempo. Naaimachines zijn aanwezig en als het lukt, wel graag je eigen stof meenemen. We hebben veel aandacht voor jou en het proces. Het resultaat staat niet voorop. Leren naaien vraagt geduld, maar samen komen we altijd verder. En het is elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur in Pluspunt in het centrum. En u kan ook even mailen naar w.lord@pluspuntzandvoort.nl of u belt even met telefoonnummer 06-3380-3279. 06-3380-3279. Forner, I want to know what love is.

0: to Z or not to Z? There is no question. ZFM.
1: Ik zie je voor me met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Hoor je praten, maar je bent er niet.

Dit was Stef Bos, Door de Wind. Sing-along party. Meezingen met muziek waar je blij van wordt. Ben je 75 plus en heb je zin in een muzikaal uitje? Dan trakteert Royalty Zandvoort jou op een gezellige middag voor en met jullie. Organiseer het dit jaar samen met Pluspunt en jongeren uit Zandvoort. En u bent hartelijk welkom op vrijdag 9 oktober van 1:30 tot 5:00. En het is Pluspunt Vlemingstraat Zandvoort. U moet wij wel even aanmelden en dat doet u via aanmelden@rotaryzandvoort.nl. aanmelden@rotaryzandvoort.nl. Veel plezier. Telephone Baby, The Rambling Red Rods en Benny Jolink. Yes,

Dit was Cliff Richard met The Young Ones. Even lekker loskomen, in beweging zijn en vooral samen plezier maken. Voetjes van de vloer bij Pluspunt Noord is een laagdrempelige dansactiviteit waar je energie van krijgt en die goed is voor lichaam en geest. Bewegen op muziek houdt je fit en soepel en helpt je om je hoofd actief en helder te houden. Onder leiding van Connie Lodewijk ga je een uur lang ontspannen bewegen op muziek. Geen ingewikkelde pasjes of prestatiedruk, maar gewoon samen lekker dansen. Lachen en genieten in een fijne, veilige sfeer. En iedereen die kan meedoen. Ervaring is echt niet nodig. Dansen draagt je bij aan een betere conditie, meer ontspanning en een positieve stemming.

Dit was Shirley Hooper met Oh, wat ben je mooi. Wil je graag meer bewegen en nieuwe mensen ontmoeten? Sluit je dan aan bij de wandelclub. Elke twee weken maken ze een maandagochtend samen een gezellige wandeling door Zandvoort of de omgeving. We wandelen in een rustig tempo, zodat iedereen mee kan doen. Onderweg is er volop ruimte voor een praatje in en om elkaar beter te leren kennen. De wandelclub is bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om samen te wandelen. De wandelclub wandelt om de week op maandag van 10 tot 11 uur. Het startpunt is altijd bij Pluspunt Noord, Vlemingstraat 55. En meewandelen is helemaal gratis. Iedereen is welkom om je aan te sluiten. Trek wel je wandelschoenen aan en wandel gezellig mee. Kijk voor de data op de website van Pluspunt. Kayak, Ruthless Queen.

0: Yesterday.
1: Klein Orkest was een Nederlandse muzikale groep opgericht in 1978. Het kwam voort uit een mislukte cabaretprogramma, Groot Orkest, en treedt in eerste instantie voornamelijk op bij krakersfeesten. De teksten werden geschreven door Harry Jekkers en Koos Meinders. De band had onder andere het pseudoniem Harry Klokkenstein, een anagram van Klein Orkest, de hit O.O. Den Haag. Naast werk voor volwassenen produceerde Klein Orkest ook een album met kinderliedjes. Voor dit album ontving Klein Orkest in 1986 een Edison. Enkele nummers van het album werden ook uitgevoerd in optreden in Sedumstraat. De groep hield in 1985 op te bestaan, maar kwam tussen 2017 en 2019 weer bij elkaar voor twee theatertournees. Hier is het Klein Orkest met Over de Muur.

Dit was Billy Joel met Piano Man. Ongeveer 550 Joodse inwoners werden in de oorlogsjaren uit Zandvoort gedeporteerd en via Amsterdam naar de vernietigingskampen getransporteerd. In totaal kwamen er 306 Joodse inwoners nooit meer naar Zandvoort terug. In de overtuiging dat een mens pas is vergeten als zijn naam vergeten is, symboliseren de struikelstenen deze gedachte. Er zijn al op diverse locaties in Zandvoort gedenkstenen in de stoep aangebracht. Dit gebeurt bij de vroegere huizen van Joodse mensen die in de Tweede Wereldoorlog door nazi's verdreven, gedeporteerd en vermoord zijn. De stichting Joods Erfgoed Zandvoort zet zich in voor de plaatsen van deze struikelstenen, die al in vele trottoirs liggen en door inwoners zelf zijn aangevraagd. John Lennon, Imagine.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 2 uur.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen, voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten, wordt hard opgetreden. Met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland begint het langzaam maar zeker drukker te worden op de weg. De meeste vertraging op de volgende 2 wegen. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Vinkeveen liggen er voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Dat zijn kunststofplaten die daar liggen. Er staat zo'n 6 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor het Rottepolderplein 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De aandelen worden voor 115 miljoen euro gekocht van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. Het kabinet doet dat om de kerncentrale langer open te houden. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin en van het zakmes. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer, het is bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij 20 graden.
0: Dit is Z.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in Noord-Holland begonnen met vooral wat dagelijkse files. En één valt er met name op, dat is een ongeluk op de A10 aan de oostkant van Amsterdam richting Zaanstad. Daar gebeurde een ongeluk bij Zeeburg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Omdat geen enkele omroep het wil organiseren, doet koepelorganisatie NPO het zelf. Het is nog niet bekend wie er namens Nederland meedoet. Het weer bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij een graad of 20.
1: Dit is ZFM. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM. Wake up in

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn vooral dagelijkse files nu in Noord-Holland. De meeste oponthoud zien we daar nu op de A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud op de A6 van Muiden naar Lelystad voor Afrit Lelystad Airport. En er staat 4 kilometer file. A9 Diemen Amstelveen voor Amstelveen 5 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het weer, bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij maximaal 20 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.

Op Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. In dit radioprogramma ga ik alleen of met gasten alle aspecten van de popmuziek verkennen.

0: Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Pop Boulevard. En vanavond ga ik samen met Marja het over Code en Bee hebben. Ik denk dat iedereen wel weet wie...
1: Van Code en de Bee zijn.
0: Ja, hè? Moet haast wel, hè?
1: Lijkt mij wel.
0: Ze zijn al 35 jaar bezig, dus begonnen in 1963.
1: Ja, misschien dat de nieuwe generatie van na 2000. Maar ja, ze zijn ook zo vaak herhaald.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat... Ja.
0: En er is nog een hele website, daar kan je alles op terugvinden. Maar laten we wat introductie geven. Hoe moeten we ze duiden?
1: Ze staan geduid als cabaretiers. Ja, cabaretier is voor mij toch iemand die eigenlijk meer in theater staat als op tv. Ik vind dit toch een ander vorm van cabaret.
0: Ja.
1: Het is wel cabaresk natuurlijk. Dus ik vind het heel moeilijk te duiden. Van zijn het nou televisiemakers met satire en...
0: Maar ik heb ook wel eens gelezen, nou, ze deden net iets anders. Want normaal een cabaretier die doet het op het toneel eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Maar zij gingen echt stukjes filmen, ergens buiten. Dat is een heel andere aanpak, ja.
1: Ja, dus, maar er staat ook... Als je ook dingen terugziet, ik heb een aantal dingen ook uitgezocht. Het is nog steeds van toepassing. Die gasten waren hun tijd vooruit.
0: Ja.
1: En die dingen speelden dus in de jaren 70, maar die spelen nu nog steeds.
0: Ja. Maar dat hadden we de vorige uitzending ook.
1: Hadden we vorige uitzending ook.
0: Eigenlijk wel,
1: Eigenlijk verandert het dus niet echt veel.
0: Nee, we leren niks, nee.
1: Nee, we komen niet echt vooruit.
0: Maar misschien kunnen we zeggen dat Code & Bee wisten heel goed wat er speelde in de maatschappij.
1: Ja.
0: En daar gingen ze via een cabareske manier toch iets van zeggen.
1: Ja.
0: Kleinburgerlijkheid.
1: Discriminatie, nou, noem het eigenlijk allemaal maar op.
0: Maar goed, wat muziek. Want je zei net, ze zijn in 1963 begonnen als de clichémannetjes.
1: Ja, bij de VARA was dat toen. Ze zijn in 66 of 67 overgegaan naar de VPRO.
0: Ja.
1: En, maar dit was nog voor de radio van de VARA, dat, met de clichémannetjes. Daar is Wim de Bie mee begonnen.
0: Okay.
1: En die had toen steeds andere mensen die bij hem in het radioprogramma kwamen, één keer in de week. En uiteindelijk... is hij een vast maatje met Van Kooten geworden. Die clichémannetjes, en daar komen we straks ook nog terug op met Hengstebal. Maar die clichémannetjes, die zaten toen al in dat radioprogramma.
0: En daar het nummer, wat is mijn bal nou van draaien?
1: Dat is echt zo'n... Het waren ook van die Haagse...
0: Typetjes, ja.
1: Typetjes waren het gewoon, ja. En dit is gewoon...
0: Ja, want Wim de Bie is wel geboren in Den Haag. Ik denk dat ze hebben niet lang in Den Haag gewoond, volgens mij.
1: Wim de Bie is er ook overleden. Dus ik denk dat Wim de Bie er gewoon helemaal niet weg geweest is.
0: Okay. We hebben ook gelezen bij de tegenpartij dat ze toch niet echt uit...
1: Dat
0: is natuurlijk puur, puur Haags, maar dat ze daar toch niet echt vandaan kwamen. Of niet hadden. Maar we gaan even luisteren naar Wat is mijn bal nou?

0: Ja, Wim de Wie woonde in Den Haag. Hij werd geboren en keerde in 2011 weer terug.
1: Oh, toch, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Hij is een tijdje weg geweest.
1: Ja, hij heeft mooie muziek gemaakt, hoor.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Maar we waren bij de Cliché-mannetjes. In 1966 komt dit nummer vandaan. Ik lees hier ook dat het toen een televisiedebuut was bij het VARA-programma Mise en Scène.
0: Mise en Scène, ken je die nog?
1: Ja, die ken ik wel, ja.
0: Met Mies Bouwman en...
1: Ze zaten toch in zo'n gedraaide stoel of zo? Ik weet het spelletje nog, met de lopende band.
0: Dat was een van de acht.
1: Oh.
0: Dat was niet Mise en Scène. Mise en Scène was een toch wel kritisch programma.
1: Een kritisch programma van Mies Bouwman?
0: Van Mies Bouwman, ja.
1: Oh, nou.
0: Een baanbrekend praatprogramma voor de VARA, waarin ze bekende en onbekende gasten interviewde. Het programma dankt zijn naam aan de Franse theaterterm mise en scène.
1: Maar we hebben nog een nummertje van de Clichémannetjes, van Hengstebal.
0: Ja.
1: Dat nu draaien, maar een beetje raar, want Hengstebal komt uit 1977.
0: Ja.
1: En toen waren er geen Clichémannetjes meer.
0: Nou, ze hebben het weer teruggedaan daar. Het was eenmalig dat ze op Hengstebal ermee terugkwamen.
1: Oké, ja.
0: Ja, ik vond die ontzettend leuk, die Hengstebal.
1: Ja, wat is het belangrijkste?
0: Het belangrijkste vind ik toch wel zeker... Nou, wat ik zo ontzettend knap vind aan die Hengstebal is... Je had vroeger een stand-up comedian, Lenny Bruce.
1: Ja.
0: Dat was een Amerikaan. Die is een aantal keren opgepakt omdat hij neuken zei en weet ik veel wat allemaal. Is hij opgepakt in Amerika, nou ja, het hypocrietland, toen al. Maar goed, op een gegeven moment ging hij dus omschrijven van, in ieder geval geslachtsdaden en al dat soort dingen. Dat werd vele malen goorder als dat hij gewoon de normale termen had gebruikt.
1: Oké. Okay.
0: En dat vind ik met die Hengstebal ook. Zoals Mayenne Kwakier. Het eten wat regelmatig in je bloed moet komen. Een volwassen vent van zijn brommer spuiten. Oh. En weet je, juist die verschillende termen maken het gewoon geweldig.
1: En heb je het dan over die conferentie?
0: Die conferentie van Hengstebal.
1: Dus niet over het album zelf, maar alleen over die conferentie.
0: Over die conferentie, ja. Weet je, en dat vind ik zo ontzettend... Ja, vind ik zo goed.
1: Ik kan me nog wel herinneren. Zes hoog van zijn brommer spuiten. Laten we gauw even luisteren, ja.
2: Weet je wat belangrijk is als man zijnde? Heel belangrijk is verstandig eten. Drink jij veel?
3: Drinken? Nou, niet overdreven veel. Ik bedoel, ik drink nooit meer dan ik eet. En alleen puur natuur. Dus bier en jenever en anders niks.
2: En goed kauwen, hè, dat is belangrijk. Goed kauwen. Dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Goed kauwen is je halve eten.
3: En 's middags een paar glaasjes sherry natuurlijk, maar dat drink ik voor de gezelligheid, dus dat telt niet.
2: Kijk, eten is geen kunst. We kennen allemaal wel eten. Maar verantwoord eten.
3: Maar om nou te zeggen wat ik drink, nee.
2: En roken, hè. Roken, bewust roken. Dat je nooit maar een beetje voor de katse kont zit weg te paffen, hè. Rook jij?
3: Nou, niet overdrijven. Alleen filtersigaretten.
2: Oh, hoeveel?
3: Ja. Nog geen 3 pakjes per dag.
2: Zo.
3: Nee, menthol.
2: Oh,
3: menthol. Alleen menthol filtersigaretten. Dus om nou te zeggen dat ik rook, nee.
2: En kieren, hoe staat het daarmee?
3: Hé, kieren?
2: Ja, wippen.
3: Oh, wippen!
2: Ja. Ga jij nog een beetje behoorlijk van bil?
3: Nee, niet overdreven dat je zegt, nee.
2: Maar door de bank?
3: Nee, gewoon in bed.
2: Nee? Nee, maar ik bedoel, wat is jouw moyenne qua kieren? Wat sop jij nou gemiddeld?
3: Ik bedoel, niet elke maand natuurlijk. Maar dan heb ik er ook wel eens een kwartaal bij. Nou, dat ik 4-5 keer de oudste beweging der wereld maak, zou ik maar zeggen.
2: Nee, eerlijk?
3: Ja, net zo makkelijk.
2: Wat weinig, joh. Weet je hoe vaak ik... Ik heb flenzen.
3: Nee?
2: Elke nacht.
3: Hé? Hey?
2: Elke nacht. Als je wilt, kun je mij elke nacht zien palen.
3: Zo.
2: Elke nacht.
3: Elke nacht van Wippenstein, zeg. Hé. Hey. Nou, dan zouden ze mij na een jaartje dinsdagochtend op de stoeprand kunnen zetten.
2: Nee, dat is een kwestie van verantwoord eten, bewust roken, kleine slokjes drinken en vooral goed kauwen, dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Maar heb jij daar dan problemen mee met pompen?
3: Nee, verder niks. Niks, geen klachten of zo.
2: Nee, dan moet je het even zeggen. Want dat is het mooie van de tijd waarin wij nog leven, dat je daar, ja, dan kun je vrijer over spreken met elkaar, hè?
3: Nee, maar dat wou ik jou dan vragen. Krijg jij er nou nooit genoeg van, zo langzamerhand?
2: Genoeg waarvan?
3: Nou ja, van elke nacht een punt om op te zetten.
2: Hier hoor, hè? Man, dat is ook het mooiste wat er is, ketsen. Hé? Wat is er nou lekkerder dan pruim op sap te zetten, hè? Ja, hoor, hè?
3: Nou, nee, kijk...
2: Genoeg van. Nooit genoeg van.
3: Het is wel een hoop gedoe, vind ik.
2: Is er wel pap van?
3: Af en toe vind ik het een hoop gedoe.
2: Hoezo gedoe?
3: Nou ja, voordat de voorstelling kan beginnen.
2: Welke voorstelling?
3: Nou, de oudste voorstelling der wereld dus. Ik hoop gedoe, hè. Kijk, ik krijg hem wel omhoog.
2: Ja?
3: Maar om hem nou omhoog te halen, dat vind ik zo'n gedoe. Dat vind ik een gedoe, man.
2: Ja.
3: Bij mij hoor, vaak.
2: Ja, ja, nee, wacht even. Dus jij hebt trek om te flippen.
3: Ja.
2: En dan kruip je de lucht in.
3: Ja.
2: Maar voordat jij in de suikerpot hebt kunnen roeren, gaat hij weer plat.
3: Precies.
2: Oh ja.
3: Ja, ja. Nou, dus duik ik dan maar weer in de leesportefeuille.
2: Ja, nee. Nee, maar dan zit jij waarschijnlijk in een poreuze cirkel.
3: Zou jij denken?
2: Ja, ja, ja. Dat is waarschijnlijk psychisch. Dat is waarschijnlijk psychisch.
3: Wat heeft mijn jongen hier nou met psychisch te maken?
2: Fysiek is altijd psychisch.
3: Oh.
2: Je eet te veel zonder goed te kauwen, hè? Dus wordt niet gelijkmatig opgenomen in je bloed. Je rookt te veel en je drinkt te veel. Daardoor kun je niet regelmatig de roompotje peilen. Daardoor schiet jij weer in de stress. Je gaat nog meer roken en drinken. Je kat van de zenuwen helemaal niet meer. Je slikt de hele rotzooi gewoon zo door. Je vrouw komt steeds meer tekort. Op een goede dag kom jij onverwachts thuis. Je vrouw legt in bed. Jij doet de klerenkast open. En dan staat zo'n vibrator. Zo'n vibrator, jongen.
3: Een vibrator, wat is dat?
2: Dat is een elektrische melkboer. Maar ik wil je graag ermee helpen. Luister. Zit er geen panorama aan die leesportefeuille?
3: Ja, zit een panorama en de nieuwe revue en de boem te illustreerde. Zit er ook in.
2: Nou, dat zijn 80 titels per week, man.
3: Ja, maar wat moet ik nou met papieren, joekels?
2: Kijken en de rest erbij denken. Ja, je moet er wat van doen als je hem omhoog wil houden. Voor niks gaat alleen de zon op. Hebben jullie een nachtkastje?
3: Ja, twee van Palisander.
2: Nou. Als jij en je vrouw nog van plan zijn om doktertje te gaan spelen... dan heb jij achter de hoofd de panorama en de nieuwe revue... en de boente illustreert te opengeslagen klaarleggen... op de bladzijde bij de grootste prammen hangen. Dat heet stimulatio in de seks. Vroeger was dat heel onbeleefd tegenover je vrouw. Maar tegenwoordig mag dat van de FIFA.
3: Nee, wacht even. En het is hartstikke donker. Hoe kan ik dat dan zien, al dat hout voor de deur? Hey?
2: Hartstikke donker, waar is het hartstikke donker?
3: Nou, in mijn slaapkamer natuurlijk.
2: Nou, dan doe je toch eerst een licht op voordat je er een veeg geeft?
3: Ja, maar dan ziet ze me toch?
2: Oh, en?
3: Ja, dan krijg ik hem helemaal niet meer omhoog. Dan koken de piepers meteen droog. Begrijp je?
2: Hier. Die legt de bonk in het donker. 1977. Leg er een met een licht uit de rol deze me in Nederland in 1977. Je hebt toch wel een bedlampie?
3: Ja, voor de leesportefeuille door te nemen.
2: Als je nou eens begint met daar een rode zakdoek overheen te hangen. En als je dan weer een trek krijgt en een partijtje kunstbiljarten, dan heb je die zaai met je rood liggie. Begrijp je wel met de bedlampie? Wat heb ze dan aan je vrouw in bed?
3: Nou, de onderjurk, pyjama eroverheen, duster en dan de nachtstola. Weet je wel, zo'n zelfgebreide nachtcape. lekker in bed.
2: Nou, dan moet jij die leesportefeuille nog eens helemaal op je gemak doorbladeren.
3: Ja.
2: Tot jij een advertentie tegenkomt van seksverzendhuis Pigalle in Maassluis.
3: Oh jee, ja. dat zijn toch niet die broekjes zonder kruis, hè?
2: Dat zijn fantasiesnips, opwekkende BH's.
3: Oh nee, geen ondergoed met gaten. Nee, ik weet niet, vind ik, of er iets geamputeerd is. Weet je wel? Of wie met een gewonde milva legt te knarren.
2: Nee,
3: niet.
2: Nee, luister maar. Want je kent er veel vrijer over praten tegenwoordig, dus maak er dan ook gebruik van over die dingen. Je komt toch wel?
3: Waar?
2: Aan je gerief.
3: Nee. Kijk, dat is het nou. Kijk. Ik kom een heel in.
2: Ja.
3: Maar net voordat ik ga schieten...
2: Ja.
3: Dan wordt hij weer maatje pink en dan kan ik niet komen.
2: Dus vlak voordat de brandweer uitrukt... hangt bij jou de slappe was weer voor de deur.
3: Ja, precies. Kijk, dan schieten mijn men ineens van alles door me heen, weet je wel. Dat ik de vakantiefoto's nog moet inplakken. Dat ik de wagen moet wassen. Dat ik nog een lepelrekkie in de keuken moet ophangen. Ja, hè, dus dan denk ik, ja, wat zal ik nou toch meer moe gaan maken, hè? Alle gedoe kost je een hele doos Kleenex en je wordt er toch niet wijzer van, hè?
2: Dus je denkt, wat leg ik hier eigenlijk te doen?
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Dan heb jij nog nooit de orgaskraan helemaal opengedraaid. Als ze mij in mijn gang lieten gaan, jongen, dan zouden ze elke week het plafond opnieuw moeten witten. Ja hoor, net zo makkelijk.
3: Nee, ik weet niet. Ik vind het zo'n gedoe. Alleen voor een beetje jeuk aan je snikkel en één vingerhoedje sterfsel. Ik weet niet. Zo'n gedoe.
2: Eén vingerhoedje? Ja, nee, dat is nou een kwestie van goed eten. Moet je eten komen, dat het gelijkmatig in je bloed komt. En dan neem ik elke avond een liter Bulgaarse yoghurt toe. Jongen, nou, ik zou je vertellen, wij wonen driehoog, hè?
3: Ja.
2: Als ik met die winterpeen van mij op het moment supreme voor het open raam zou gaan staan.
3: Ja.
2: En ik zou richten.
3: Ja.
2: Dan spuit ik een volwassen vent zo van zijn brommen. Volwassen vent spuit ik dan in één keer van zijn brommen.
3: Zo.
2: Kwestie van goed kouwen. Met je eten regelmatig.
3: Nou, eerlijk waar.
2: Ja, en nou, en dat dan 8 keer achter elkaar. Net zo makkelijk.
3: 8 keer? Ja, vroeger toen we vrije jongen waren. Toen wou ik nog wel eens een tweede boom opzetten. Maar ja, er zaten dan altijd 2 of 3 weken tussen.
2: Oh wel. En wat ik dan allemaal zie, als ik door mijn remmen schiet.
3: Ja.
2: Cirkels, sterren, vuurwerk, bellen. Stromende bergbeker gevulde koeken. Bliksem, lammetjes, blauwe zwaailichten. Mooi, mooi. Als ik daar alleen maar aan denk, dan krijg ik de plek al zo tent in mijn broek. Liggen! Gaat liggen!
3: Nee.
2: Af!
3: Nee.
2: Af!
3: Ik ben al bijna 40, maar het is mooi geweest hoor. Bij mij zullen ze de grote Piet nooit meer uit de broek krijgen. Och ja, zo levert iedereen zijn eigen persoonlijke bijdrage aan de energiecrisis, nietwaar? Beetje sparen.
2: Zoals je al zeggen,
3: nou.
2: Ik ga door tot ik hartstikke dood ben.
3: Ja.
2: En als je al mijn erecties achter elkaar zal leggen... Nou, ik wil niet veel zeggen... Maar dan kom je toch nou al van Den Haag... tot aan de Scheventoren van Pisa... en dan kan je er ook nog recht mee overeind krijgen.
3: Zo.
2: Ach, net zo makkelijk. Ja.
3: Zo.
2: Zou je niet geloven?
3: Oh ja, hé. Goed dat ik je nou spreek. Je bent heel wat anders nou, hoor. Je bent lichamelijk dus nogal goed thuis in de mens.
2: Dat is
3: nou
2: waar,
3: heb
2: ja.
3: Ik heel wat anders, hoor. Nou heb ik hier, hè. Hey, hier. Hier. Op de kruin, hè. En hoe vaak ik mijn hoofd ook was, hè. Daar heb ik altijd last van Roos. Hier. Ja. Alleen hier.
2: Ja, ik zie
3: het. Dus eigenlijk een plaatselijke sneeuwbui.
2: Heel smerig wat.
3: Nou, weet jij daar nou niks op?
2: Dat weet ik wel. Maar dat is een beetje een vies praatje.
3: Oh.
2: Kun je moeilijk zo een plan publiek kwijt.
3: Nou, kennen we dan niet even ergens heen?
2: Nou, ga dan even mee naar Café de Sport, want dan zal ik jou als haar even uitleggen hoe het zit met die Roos.
3: Oké, goed.
2: Even mee.
3: Koos, kun je even bijschrijven?
2: Allemaal opschrijven, Koos.
3: Oké, dag.
1: Ja, ze zijn in 1972 overgestapt naar de VPRO. En de omroep die ze de rest van hun carrière trouw zullen blijven, ja. Ze maken sketches binnen het programma Het God van Nederland. Maar ik denk wel dat het goed is dat ze naar de VPRO zijn overgestapt.
0: Ja, hebben ze, heel goed, ja, ja. hebben ze heel goed aan gedaan. Wat ik gewoon ook aan hun zo ontzettend waardeer... Wat je in die tijd had je natuurlijk kopspijkers bijvoorbeeld. Dat is een heel ja, een leuk programma, geweldig, ja. gedaan door Jack Spijkerman. Op een gegeven moment gaat hij toch commerciëler worden... en gaat hij over naar ja. RTL. En dat is gewoon jammer, want het hele programma is naar de kloten gegaan. Ja, op de klopt, radio ja. deed hij het nog wel goed. Ja. En dat doet hij nog steeds goed, want het was nu overgenomen door Dolph Jansen.
1: Ja, klopt ja. Ja, op zaterdag van 12 tot 2 jaar. Ja. Maar dat doet hij niet meer aan mee.
0: Dat doet hij niet meer aan mee. Nee. En hij is gewoon helemaal uitgekakt omdat hij... Ja. Hij koos voor het grote geld.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja,
0: dat
1: ja.
0: hebben hun nooit gedaan. Hun hebben het nooit commercieel gemaakt. En ja. dat is toch wel een heel groot deel van hun kracht. Onafhankelijk zijn gebleven. En alle vrijheid bij de VPRO
1: ja.
0: kregen.
1: Ja. Hebben ze invloed gehad dan?
0: Ik denk het, ja. Ja, we zitten nog steeds met dezelfde vraagstukken. Dus hebben ze invloed gehad? Ja.
1: De tegenpartij waar we zo op komen, ja. die heeft wel behoorlijke invloed gehad. Dat doen we zo. Want in 1974, ook een belangrijke, oprichting van het Simplistisch Verbond. En dan vooral de mattenklopper. Ja, het was een symbool tegen de bureaucratie, ja. ingewikkeldheid en pretentie in de maatschappij.
0: En ze, elke week zenden ze uit. Ze hadden op een gegeven moment ook een eigen programma. Het programma ging ook gewoon Simplistisch Verbond heten.
1: Ja, het mooie intro. Ja.
0: En die vlag die gehezen
1: was. Die matten kloppen, ja.
0: ja. ja geweldig,
1: ja.
0: toch?
1: Ja, ze waren wel goed op elkaar ingespeeld. En ze hebben natuurlijk ook langsverplaten gemaakt.
0: Ja.
1: Ik heb er twee uitgezocht. Life is the Way en Zoek Jezelf. Mag jij nog kiezen?
0: Zoek Jezelf.
1: Dat is niet het originele. Het originele is Lay It Down. Dus ze hebben het mooi vertaald.
0: Ja, heel veel nummers hebben ze vertaald.
1: Oké, dus hier komt Zoek Jezelf.
4: Demonstructie 11.
5: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplistisch Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

0: Wat is jouw beste herinnering aan Code & Bee?
1: Ja, het kijken op zondagavond altijd naar de televisie. Ging ervoor zitten. Ik bleef ervoor thuis.
0: Oké.
1: Als ik thuis was, ik moest natuurlijk meestal werken. Tot 77 heb ik natuurlijk al die uitzendingen kunnen zien.
0: Oké.
1: En daarna kreeg ik mijn wisseldiensten en kon ik natuurlijk niet elke week meer kijken.
0: Okay. Ja.
1: En terugkijken bestond niet.
0: Nou, ik heb veel gezien, maar volgens mij niet alles. Zeker geen 35 jaar lang, nee.
1: Nee, zoveel mogelijk heb ik gezien.
0: Ja, op een gegeven moment begon het ook een beetje te vervelen, hoor. Eigenlijk, ja. Simplistisch verbond en dan ook gekeken op de week. Dat heb ik ook nooit zo goed gesnapt, nee. Misschien omdat ik niet zo betrokken was bij het nieuws, eigenlijk. Dus je moet wel iets weten van het nieuws, wat er gebeurt, om het een beetje te waarderen.
1: Ja, absoluut.
0: Nee, ik vond de mooiste herinnering heel gek. Op een gegeven moment werd Wim de Bie 40 jaar... En dan kreeg hij een beetje toch ongedurigheid, want ik moet nog zoveel doen. Dan zag je hem ook in het bos zoeken naar paddenstoelen en opzoeken. Oh ja, dat en dat. Dus dan kreeg hij toch het gevoel, nou, voor mij is het al bijna voorbij. Dus ik moet nog een hele hoop doen. En de andere iets is heel raar. Waar ze in een hotelkamer. En dat was nog heel vroeg voor milieu of zo. En die zegt, nou, ik heb ervoor betaald. Dus hij zette de kraan open, continu. Maar dat heeft hij volgens mij 10 jaar of 12 jaar later hebben ze dat teruggedraaid. Hij heeft gezegd, nou, dat was natuurlijk totale onzin. Die kraan had gewoon weer dicht gemoeten. En natuurlijk, de tegenpartij vind ik even de betere.
1: Ja, de tegen.

0: Daar had ik nou weer net niet zoveel mee.
1: Ja?
0: Die heb ook zo'n liedje gemaakt van ballen in mijn buik.
1: Ja, die gaan we nu draaien hoor. Dus, maar ga door. Dat vond je maar niks. Nee,
0: nee, dat vond ik maar niks. Nee.
1: En de ballen in mijn buik, dat komt van een album Draaikont uit 1984.
2: Heb je daar nog geen last van? Een eitje wat te zacht is. En je belt het open en dan komt het warme geel. Zo langs de rand gedaan.

0: Want we zijn pas bij 1977.
1: Ja.
0: Dus de bescheurkalender.
1: Bescheurkalender, ja.
0: Die heb ik nog origineel, ja.
1: Heb jij hem nog origineel? Ja? Nee, ja. Ik heb de blaadjes eraf getrokken. Nee. Goed.
0: Een satirische bescheurkalender, ja. Een scheurkalender. Schijnt tot en met 1986.
1: Ja.
0: Weet ik eerlijk gezegd niet welk jaar ik heb. Volgens mij heb ik ook zo'n boek met een samenvatting van al die bescheurkalenders.
1: Oh, ja?
0: Ja. Oh. Ja, dan moet je eens opzoeken.
1: Ja, ja, dat is wel heel, heel mooi.
0: Maar zou het dus de eerste bescheurkalender zijn geweest? Zouden zij dat bedacht hebben? Of nee, denk het niet, hè?
1: Nou, volgens mij bestond het al, ja.
0: Ja.
1: Zo'n scheurkalender.
0: Ja, zoek eens op. U hoort, luisteraars, tijdens de uitzending zijn we zo online bezig.
1: Misschien de eerste scheurkalender werd uitgegeven in 1881. Toen waren ze er nog niet.
0: Nee, wij ook niet, nee.
1: Nee.
0: Oh, dus
1: nee.
0: Ze hebben het niet bedacht, nee.
1: Nee, ze hebben het dus niet bedacht.
0: Ja. Ik heb nog wel iets over meneer Foppe. Volgens mij is het toch niet die Duitse leraar. Want wat ze zei, het is de eeuwige, timide zondebok van de samenleving die altijd werd misbruikt of genegeerd.
1: Met zo'n, Foppe is het typetje gespeeld door Wim de Bie. Hij speelt een bescheiden rol in de programma's, in de televisieprogramma's van Duo van Cote en de Bie. De Bie is vervolgens met het schrijven van verhalen van meneer Foppe, waardoor dit typetje net als andere creatie, interieur Walter Rochebune,
0: yeah,
1: meer achtergrond kreeg en zich geleidelijk aan tot een alter ego van de Bie ontwikkelde.
0: Oh, okay.
1: Hij is herkenbaar aan zijn baardje en de grote bril en droeg later ook een petje. Zijn tegenhangers zijn de vieze man en de inspecteurtypetje dat hem in meerdere incarnaties het leven zuur maakte.
0: Ja, oh, oké. Okay. Het tegenhanger van de vieze man, ja, ja.

0: Dat ze samen genoemd worden.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan komen we ook bij een andere. In 1975 hebben ze ook nog een carnavalshit gemaakt.
1: Ja.
0: Stoont als een garnaal.
1: Stoont als een garnaal.
0: Ja.
1: Ja.
0: En die gaan we nu even draaien. Hè?
1: Ja.
0: Even wat vrolijke muziek tussendoor.
1: Even carnaval.
0: Even carnavallen. Stoont als een garnaal.

0: Wat ze ook zeggen van die sketches en van die typetjes, dat ze zo goed gesminkt waren.
1: Ja.
0: Dat ze echt meteen in die rol zaten eigenlijk, hè? Ja.
1: En die vieze man ook. En Hacking ook.
0: Ja.
1: Die is ook ontzettend goed gesminkt. Zo van, waardoor hij die lijpe...
0: Ja.
1: Een beetje, narcistisch kop krijgt.
0: Ja, dat is wel goed, ja.
1: Ja.
0: Ja, ze hebben nog andere typetjes gemaakt natuurlijk, hè? Jacobs en Van Nes. Twee vrije jongens.
1: Ja.
0: Ja. De vieze man, ja. Obscene, onsmakelijke man. Die dol was op bonbons. En jonge dames lastig viel met absurde vragen. En Frank van Putten. Een psychische, labiele, volwassen man. Die nog bij zijn dominante moeder woonde. En altijd riep, ik wil mijn moeder.
1: Ja.
0: Ik kan me niet zo goed herinneren.
1: Nee? Oh, jawel. Ja? Dat is ontzettend goed. En die moeder wordt dan gespeeld door Verkoten. En hij is...
0: Een beetje onderdanig.
1: Het mannetje wordt dan gespeeld door de Bie.
0: Ja.
1: En ik wil helemaal niet mijn moeder zijn. Ik wil achter de wijven aan. Ik wil seks met een blonde blondie. Ja.
0: Ja, nou, dat doe je goed na. Nou, daar kom je een beetje boven, ja. Ja. Ja, zoveel gemaakt misschien dat je zoveel overtreden bent, ja.
1: Maar daardoor weet je gewoon ook heel veel niet meer.
0: Nee. Want ze zaten er ook bovenop zo'n... was volgens mij met zijn plissische mond. Bovenop zo'n scheidsrechterstoel tijdens het tennis of zo.
1: Keek op de week.
0: Oh, was dat Keek op de week?
1: Dat was Keek op de week.
0: Oké. Okay. Daar zijn we nog niet aan toe.
1: Nee.
0: komen we eigenlijk bij de tweede langspeelplaats van het Simplistisch Verbond. Ik vond die albums ook niet altijd juffenet, want die liedjes vind ik wel leuk, maar dan als je een conference een keertje hoort, dan hoef je niet te vaak te horen. Nee.
1: Eigenlijk de enige LP die ik echt gehad heb, dat is Hengstenbal geweest.
0: Nee, ik draai kont, ja.
1: Ja.
0: Maar nu eerst een nummer van de eerste langspeelplaat van het Simplistisch Verbond uit 1975. En het nummer is Life is the Way.

0: Even boven terugspoelen stoppen, ja.
1: Even
0: stoppen
1: zo?
0: Doen boven, even spoelen. Even spoelen en stoppen.
1: Nou, mag de echo ook even weg? Dan kunnen we beter zien wat
0: gaat
1: we zeggen.
0: Prima. Ja. Jibby, het gaat prima. Het klinkt erg goed, geloof ik. Ik geloof dat het heel erg goed klinkt. Alleen één kleinigheidje op het puntje van de zout. U zingt namelijk weer zo.
1: Through the day.
0: Nee. Dan kan u beter meteen through the day zingen. Als u moeite hebt met de through, zing dan liever meteen...
1: Met een T.
0: Through
1: the day.
0: Precies. Nou, through the day. In elk geval bezijdener de kant van de waarheid dan dat u zingt through the day. Want dat zingt de Engelsman namelijk nooit.
1: Nee, through the day.
0: Dan
1: glipt hij er zo
0: uit. Ja, nou daarom, als u hem zo houdt...
1: Dat was Engels,
0: als u hem zo houdt, dan is het natuurlijk
1: through
0: niets...
1: Through the day, dat is hem.
0: Is er niets aan de geit.
1: Through the day.
0: Het gaat nu om de internationale markt, Hibby.
1: Nou, als ze boven klaar zijn, wij zijn hier beneden
0: Kan u boven weer...
1: Kunnen ze boven weer?
0: Spoelen. Ja.

0: stappen, even stappen, nee. Stappen, even stil. Sorry, sorry hoor.
1: Zoete deeg, toch?
0: Nee, het rare is, uw think is wel goed. Uw think,
1: ja.
0: Think.
1: Ja, alsof je een hete aardappel tegen je tanden drukt, toch?
0: Ja, kijk, als we nu nog op een opname in studio moeten gaan rekening met middelbare school Ezelsbruggen, dan valt er natuurlijk niets uit te halen. Maar moet u luisteren, zink u dan maar, als u dan geen true of true daar moeite mee, zink u dan maar tsroede deeg. Dus T-S-R-O. T-S-R-T.
1: Zroedede.
0: Ja, doe dat dan.
1: Heer Koting, ik geloof dat ik hem heb.
0: In hemelsnaam dan maar.
1: Zijn ze boven daar? Ja? Ja? Wij zijn hier beneden klaar.
0: Oké, laten we maar. Zroedede.

0: Ik was net zo lekker bezig.
1: Ja, maar hier moet ik even verstoppen. Geef niet, we doen... Ja, in de, als boven even spoelt.
0: Think through.
1: Boven even spoelen.
0: Think through. Through. Ik heb
1: nee,
0: ze.
1: Nee,
0: think
1: maar u... Ja, oké, okay, dat klopt. Dat klopt. Daar zullen u mij niet over horen. Maar u neigt alleen nog een klein beetje dat je zegt naar de kant van Jew.
0: Jew.
1: Jew.
0: Jew.
1: Ja, Jew.
0: Jew.
1: Ja, maar het is geen Jew. Het is geen... Het is wel... Het is you. Het is geen Jew.
0: Jew.
1: Het is gewoon you. Jew. Het is I, you,
0: sorry,
1: me.
0: Sorry.
1: You. You. Gewoon you. You. Hè? En your. Dus niet your, maar gewoon your.
0: Ah.
1: You en your.
0: Dus ook Jack Jersey dus. Jack Jersey. Ja, ja, ja. Your.
1: Nee, dat is nou toevallig.
0: You.
1: Jack Jersey.
0: Ah.
1: Het is Jack de Nijs, maar Jack Jersey. En your. Niet joy.
0: Ah.
1: Gewoon your. You en your.
0: En you.
1: Ja? Nou, en verder die schroe, hou dat nou maar aan. Zeg nou maar, hou dat nou maar op het schroe.
0: Nou,
1: ja?
0: Ik geloof dat ik dan klaar
1: ben. Allah, maar dan ga je het nog een keer. Ja, boven nog één keer.
0: Boven
1: wij zijn beneden klaar. Als boven ook klaar is, kunnen wij hier beneden. Ja?
0: You. Ja. Schroe.

0: had a splendid day. While we fade away, we hope you'll dip your ash in the ashtray. Haven't had a good day. We don't like to fade away, but you know that's the length of an album.
1: Make
0: sure you follow.
1: We're saving a good day.
0: Oh no, we don't.
1: Let me show! Let me show!
0: Life is just
1: a thing.
0: You'll think about yourself.
1: I'm
0: going to
1: the
0: end of
1: the line, Jersey!
0: You!
1: So sing!
0: You'll think about yourself.
2: Maar voor jou is Hengsteman het leukste uit 1977. Ja.
3: Ja, ik weet nog dat die uitkwam. Hengstebal. En mijn vader had hem gekocht.
2: Oh ja?
3: En ja, het meeste cabaret ben ik altijd via mijn vader achtergekomen.
2: Oh.
3: Mijn vader was ontzettend rechts.
2: Ja?
3: Maar qua cabaret was hij ontzettend links.
2: Apart.
3: Dat is niet te rijmen, maar... Ja, ik weet nog hoe hij in een deuk lag om al die sketches en liedjes en zo.
2: Ja?
3: Ja.
2: Maar we moeten even terug gaan, want we gaan uit het... We lopen uit het kader.
3: We lopen uit het kader.
2: En het belangrijk was natuurlijk ook 1980. Ja, de verkiezingen kwamen eraan.
3: Ja.
2: En toen Jacobsen van Es, denk ik, huppakee.
3: Oh ja. Ja, toen werd de tegenpartij opgericht.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Jacobsen van Es waren twee Haagse vrije jongens, criminelen. Ja, ja, ja. Kleintjes wel.
3: Ja, hele kleintjes.
2: Die de politieke partij, de tegenpartij, oprichten.
3: Ja.
2: Want je kan wel zeggen dat ze... toch wel politieke invloed hadden gehad, zeker. Ja. En voorspellende gaven.
3: Ja,
2: voorspellende. Ze zagen wat er aankwam, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Ze legden bloot hoe de politiek en de media met elkaar omgingen. En dan hebben we twee voorbeelden hoe dat elkaar een beetje beïnvloed heeft.
3: Mm-hmm.
2: Het gevaar van populisme.
3: Ja.
2: Want ze werden te groot eigenlijk, hè?
3: Ja.
2: Want ze zouden 35 zetels krijgen.
3: Als ze mee zouden doen aan de verkiezingen, zouden ze 35 zetels halen. Ja.
2: Ja.
3: Geweldig, toch?
2: En daarom hebben ze toch, zijn ze doorgeschrokken, Coat and the Bee.
3: Ja.
2: Dat hebben ze maar in scène gezet dat ze werden doodgeschoten of doodgereden of zo. Hè?
3: Ja.
2: In
3: Den Haag, ja. Ja. Ze waren gewoon ook mateloos populair.
2: Zeker. Ja.
3: Maar ook dat is toch een vorm van populisme. Wat de tegenpartij toen de tijd ook was.
2: Ja, ja, ja.
3: En je ziet toch dat wat je nu allemaal via rechts ziet gebeuren met die populistische partijen.
2: Ja, ja.
3: Mensen baalden van de vaste politieke romslomp.
2: Nou, gisteren had wel iets gezien. Er blijkt me toch een hoop angst. Want we zien volgens mij... Er wordt heel veel van ons afgepakt. We krijgen er niks voor terug.
3: Ja.
2: En eigenlijk zien we alleen die rijken rijker worden. En die armen armer worden. Ja.
3: Ja, maar waarom ga je dan over rechts? Als je niet wilt dat alles afgepakt wordt. Ik weet je, leg het maar uit. Ik snap het niet.
2: Nee.
3: Ik heb zoiets van... Als je ziet dat alles, met name dus die marktwerking in de zorg, in het openbaar vervoer, in, noem het maar op, energie en al dat soort dingen meer. Overal waar die marktwerking in is gegaan, een staatssecretaris van de NAVO bij ons gedaan heeft.
2: Ja.
3: En als je ziet wat die marktwerking kapot gemaakt heeft, waarom blijf je dan... Juist via die kant.
2: Ja, maar je marktwerking, is dat links of rechts?
3: Het is rechts. Marktwerking.
2: Vind je, ja?
3: Ja.
2: Ja?
3: Kleinere overheid en al dat soort dingen meer.
2: Ja,
3: dat waren de standpunten allemaal.
2: Ja, maar ja, ik snap dat mensen wel rechts stemmen. Want ze zien toch wel dat de politiek is niet goed bezig. Hè?
3: Nee, maar we hebben al geen linkse regering gehad sinds de jaren 70. Dus waarom geeft iedereen links de schuld terwijl die er helemaal geen deel aan heeft?
2: Ja, dat blijkt me toch het idee dat er toch een linkse regering...
3: Ja, maar het is niet links. Het is nooit links geweest meer sinds de jaren 70.
2: Nou,
3: Den Uyl is de laatste geweest.
2: Ja.
3: Nou, die is alweer even dood, hoor.
2: Ja, die is al niet meer, nee. Nee, maar ik denk dat angst een grote rol speelt, inderdaad. Ja.
3: Ja. Ja.
2: En ze hebben natuurlijk een hele mooie zondebok. Hè? Dat zijn natuurlijk die vluchtelingen.
3: Ja.
2: Die hebben het allemaal gedaan.
3: Allemaal. Ja. Terwijl het überhaupt de buitenlanders, alle allochtonen, maar 6% is of zo van de Nederlandse bevolking. Ja. Dan denk ik, ja, wat maak je je druk om? Ja, het gaat allemaal nergens over. Er wordt een zondebok uitgezocht.
2: Ja.
3: Die het eigenlijk helemaal niet is. Waarom is de woningmarkt kapot gegaan? Door die marktwerking. Die was ook een VVD'er. Ik weet even niet zijn naam.
2: Maar welke marktwerking?
3: Ze hebben die hele woningmarkt hebben ze op een gegeven moment ook in buitenlandse handen gegeven. Van kom investeren in Nederland, want wij betalen de huren op tijd en weet ik veel wat allemaal. En er is toen niks meer bijgebouwd. Er is alleen de huren zijn ongelooflijk duur geworden.
2: Ja, dan heb je het alleen maar over de huurwoningen natuurlijk. Hè?
3: Ja.
2: Waarom zijn die
3: ook de woningen die gebouwd moeten worden.
2: Ja, het wordt niet meer gebouwd. Nee,
3: er wordt gewoon niet meer gebouwd.
2: Ja.
3: Weet je, we konden het in de jaren 80, we hebben het in de jaren 50 gekund.
2: Ja, zeker.
3: Hebben als idioten gebouwd.
2: Ja. En kijk maar om je heen hier.
3: In een gigantisch tempo. We hebben het in de jaren 80 gekund, weet je wel, met die premie A-woningen, premie C-woningen en al dat soort dingen meer. Ja. Toen ging het ook weer even goed. En toen is er weer de klad ingekomen. En we zijn daar nooit meer bovenuit gekomen. Waarom worden niet teruggegeven naar die momenten dat we het wel konden?
2: Ja, daar weet ik te weinig van eigenlijk. Maar ik zou het geen. Ik denk niet dat het door overheidsbemoeienissen zo duur geworden is of zo. Ja. Ja. Misschien is het toch vraag en aanbod inderdaad.
3: Maar kijk naar een dorp als Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
2: Ja.
3: Dat is in de jaren 80 explosief gegroeid. Echt heel erg.
2: Dat kan toch nog steeds,
3: die zitten praktisch tegen elkaar aan.
2: Ja.
3: Nu.
2: Maar dat kan toch nog steeds eigenlijk? Alleen het gebeurt niet, ja.
3: Nee.
2: Ja, niet door het CO2 of zo. Dus dat vind ik wel terecht. Maar ik denk dat het allemaal zo complex geworden is op dit moment.
3: Ja.
2: Dat het eigenlijk, als je hier aan draait, dan valt daar wat om en zo. En dat,
3: maar ja, goed, weet je, ik heb ook af en toe wel zoiets van. Het is ook altijd wel een lekker ding om te mappen naar anderen. Van kijk, hun hebben het gedaan, dus map.
2: Ja, maar het komt denk ik ook omdat ze totaal geen visie hebben.
3: Nee.
2: Ze willen alleen maar herkozen worden.
3: Nee.
2: Ja. En ze willen in de krant komen. Ja. Ja. Maar ze moeten gewoon mond houden. Maar goed, het tweede punt dat ze hadden, Jacobs en Van Es, het was een spiegel voor Den Haag. Ja, want ze keken zondagavond heel angstvallig naar Keek op de Week.
3: Ja.
2: En als een politicus dan door Cote & Bie werd geparodieerd, zoals minister Ruud Lubbers. Ja,
3: ja, ja, ja, ja, ja.
2: Of minister Bram Peper.
3: Ja.
2: Bepaalde dat vaak direct het imago van de politici in de echte Tweede Kamer. Ja.
3: Maar daar hebben politici nog steeds. Hè? Als er persiflages op ze gemaakt worden, ja, dat vinden ze heerlijk.
2: Volgens mij was het toen een beetje.
3: Ja, ze werden behoorlijk afgezaagd.
2: Ja, daarom. En het had toch wel een impact. Ja. Misschien is het nu anders. Dat je,
3: Tegenwoordig is het alleen maar zolang je naam maar genoemd wordt.
2: Ja, ook negatieve aandacht. Ja.
3: Dat is ook trouwens van Van Cote & Bie. Ja, de naam wordt genoemd. Weet je nog met die.
2: Nee.
3: Van Cote in aanmerking komen voor het een ministerschap of wat dan ook bij het te vormen kabinet of wat ook. En speelt hij ook een typetje. En ja, de naam wordt genoemd.
2: Maar goed, we gaan het eerste uur afsluiten met draaikonten. Ja. Zo vals als wat. Tot zo.
3: Tot zo.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.

0: Welkom terug, luisteraars. Nog even over Code and the Bee, ook bekend als Code and Bee. Was het meest invloedrijke Nederlandse satirische cabaretduo op televisie. Tussen 1966 en 1998 hielden zij de Nederlandse samenleving een spiegel voor met legendarische sketches, types en taalvernieuwingen. De kracht van het duo lag in het perfect uitvergroten van de tijdgeest, burgerlijkheid, politiek en menselijke tekortkomingen.
1: Ja.
0: Taalvernieuwingen, dat is ook...
1: Ja, ze hebben heel veel woorden gemaakt.
0: Ik heb nog een paar. Doemdenken.
1: Doemdenken.
0: Pessimistisch naar de toekomst kijken.
1: Ja.
0: Regelneef. Iemand die alles dwangmatig wil regelen. Jemig de pemig. Hij stoont als een garnaal.
1: Ja.
0: Medelander. Een alternatieve, destijds vriendelijker bedoelde term voor allochtonen of immigranten.
1: Ja.
0: Ze hebben op een gegeven moment ook een landkaart gemaakt. En dan waren de...
1: En gingen ze alles indelen. Ja. Met Texel wordt...
0: Griekenland. En dan Friesland, dat werd voor Tunesië of zo. En Marokko en zo. Ja. En dan alleen de Randstad werd voor de Blanken. En natuurlijk Limbampe was voor Afrika. Ja, was heel leuk.
1: Die ken ik me nog herinneren.
0: Ja. Natuurlijk oudere jongeren.
1: Ja.
0: Ja, hè? Hun persiflatie op volwassen mannen die geforceerd hip bleven praten en doen om erbij te horen. Maar je had ook jongere ouderen. Hè? En ouderen. Ja, krassen knarren. Oudere mensen die weigeren met pensioen te gaan omdat ze zich nog te vitaal en dynamisch voelen om de hele dag op de bank te zitten.
1: Ja.
0: Dus die willen niet achter de geraniums gaan zitten. Nee. En vrije jongens hebben ze ook natuurlijk bedacht. Hè? Geen gezeik.
1: Iedereen wijk.
0: Ja. Kleine criminelen die zich voordoen als zelfstandige ondernemers, maar zich absoluut niet aantrekken van de regels en wetten. En dat kwam toen eigenlijk omdat de Centrumpartij ook, die kwam ook op.
1: Die kwam toen op met Jan Maat. Ja.
0: En die hebben ze een beetje geprivatiseerd. Ja.
1: Ja.
0: Dus dat was toen bezig in de maatschappij.
1: Maar daar zijn best wel veel cabaretstukjes van hun ook overgegaan. Zo heb je bijvoorbeeld het integratieonderzoek van Goring en Gobbels.
0: Ja.
1: Het zijn natuurlijk van Code and the Bee natuurlijk. Uit 1982 is dat.
0: Oké. Okay.
1: En
0: Dat te verdraaien nu?
1: Ja, doe die maar even.
0: Want het gaat inderdaad... die namen zijn ook een beetje...
1: Ja, die zijn zo fout als de...
0: Maar dat gaan we allemaal horen hoe dat uitgelegd wordt, ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Integratieonderzoek uit 1982.
2: Twee hoogleraren aan de Universiteit van Arnhem trekken die lijn Kouwenberg door. Hier in een buurthuis van Juinen doen zij aanpassingsonderzoek onder een aantal proefmarokkanen.
3: In 1990 zal 44% van de Juinse jongeren tot 29 jaar behoren tot een etnische minderheid. En dat betekent natuurlijk een geweldige bedreiging van de Nederlandse cultuur. Wat wij hier nu doen is onderzoeken in hoeverre de etnische minderheden bereid zijn en in staat zijn zich aan te passen bij onze nationale culturele verworvenheden.
4: Ik vergelijk dit wel eens met de watersnood van 1953, waar de deltawerken uit zijn ontstaan omdat het Nederlandse volk besloot zich te wapenen. Wat wij hier doen is het leggen van theoretische fundamenten waarop de overheid straks kan gaan bouwen om ook de allochtone springvloed te keren.
3: Dat is goed. En nu met die hand even proberen, ja.

0: slacht en nageslacht. Nou, bij de geboorte gaan we met haar slachten.
1: Ja, man, schat. Ja, ja, ja.
0: Dus kijk, toen.
2: Wanneer je onze vaderlandse cultuur op een rijtje zet, wat wij schematisch hier hebben gedaan, dan merk je toch dat ze bedroevend laag scoren. Als ik u nu zeg dat 99,3% van onze proefmarokkanen het roeper de poep zit op de stoep niet kennen. Het we gaan nog niet naar huis. Geen idee, nooit van gehoord, professor. Het hertje van Meegeren wordt niet herkend. De nachtwacht op een koektrommel. Ze weten niet wat het voorstelt. Ze houden niet van tulpen, niet van pannenkoeken. Ze vinden ganzenborden maar een flauw spelletje. En ze doen het neusvuil in een zakdoek. In plaats van dat ze het als een echte Hollander onder een stoel smeren. Er is heel, heel weinig affiniteit met de echte Nederlandse cultuur.
3: Dat is dus Jok. Jok en Miss Ellie. Miss Ellie, ja. Kijk, en dan... Ja. Dan is mijn vraag, wie is dit?
4: Is een man.
3: Ja, dat is een man. Maar hij... Hoe heet deze man?
4: Nee.
3: Goed, dan gaan we nog eens eventjes naar een andere figuur. Ja. Wie is dit?
4: Mevrouw, ik weet het niet.
3: Nou, dat is Linda.
4: Oh, Linda.
3: En Linda is getrouwd met

0: Ja, genoeg. Dank u wel, ja. En weet u wat een wolkje is? Een wolkje melk?
1: Nee, dat niet.
0: Nou, doet u de melk maar bij de thee?
1: Ja.
0: Daar?
1: Ja. Och.
0: Ja, dat is geen wolkje, dat is een scheut.
2: Ja, en ook met de kennis van de vaderlandse amusementscultuur is het heel droevig gesteld. Ik bedoel, wil een allochtoon contact op de werkvloer, dan moet hij toch weten met wie Willeke Alberti is. Dan moet hij toch weten dat Jeroen Krabbe op zijn 40ste jaar nu nog een babytje krijgt. Dat is toch een minimum aan culturele parate kennis wat je mag veronderstellen. Wij vragen echt niet of men de grote liefde van Hedy Dancona kent. Wij willen wel dat de allochtoon weet hoe de laatste single van Litouwers heet. Wij willen wel dat de allochtoon op een verjaardag een kunstje beheerst als het splitsen van een duim op deze wijze. Dat is toch een minimum aan culturele bagage wat men mag eisen.
3: Kent u wel? Nou, vierde nummer. Vier. Ja. Ritme.

0: En dan doet u dat zo in de laagte. Ja? Probeert u het nog een keer. Fijn, ja? Nee, het is dus... Ja? Wel, wanneer de allochtonen dus voldaan hebben aan de normen die wij hier ter bewaking van onze eigen cultuur stellen, dan kan de vertegenwoordiger van de etnische minderheid een cultureel integratiebewijs bekomen. Wij denken bijvoorbeeld aan een button, dit is een proefbutton, die de allochtoon dan in zijn eigen belang altijd zichtbaar zal moeten dragen.
1: De Overijsselse krant gedaan heeft. Dat wij als gemeentebestuur van Terwijksel bij de neus zijn genomen, dat vind ik een klap in het gezicht van alle bevrijders.
2: For the time, we say...
3: Hello!
2: Hey, hello!
3: Come in!
2: Oh, yes.
4: Had je die nog nooit gehoord?
5: Nee.
4: Ik vond hem zo leuk.
5: Ja?
4: Ja. Maar ik vind toch ook de persiflage op het onderwerp natuurlijk.
5: Ja?
4: Van integratie, maar ook de naam van Goring en Gobbels.
5: Ja.
4: Van, ja, ik vind het geweldig gevonden. Dat,
5: Nou, ik snap het niet helemaal. Die beetje Duitse namen en gekoppeld aan integratie.
4: Ja. Aan integratie, van hoe, hoe gaat de integratie en dat soort dingen.
5: Oké. Okay.
4: En dat...
5: En we hebben nog een aantal, een duo niet genoemd, de Positivo's.
4: Oh ja, ja. Ja.
5: Twee muzikanten die commerciële en extreem vrolijke liedjes maken over nare onderwerpen.
4: Ja.
5: Ik dacht dat ze meer godsdienstig waren.
4: Ja, ze waren ook... Ze waren natuurlijk zo positief omdat ze in de Heer waren, maar...
5: Oh. Ja. Ja, ik wil nu het nummer draaien. Onze God is de beste.
4: Ja.
5: Ja, ook een apart nummer.
4: Ja, maar dat had ik met Robert Long. Dat heb ik eigenlijk met heel veel... Hoe kom je erop? Ik vind het gewoon zo geweldig gevonden. En, maar ook dat ze elke keer weer met wat anders kwamen. Het Simplistisch Verbond, de Positivo's, de ja. Jacobsen en Van Ness. Het ligt ook allemaal best wel ver uit elkaar.
5: Ja.
4: Maar het wordt wel door hun verzonnen.
5: Maar zou het niet zo zijn als ze kijken naar de actualiteit...
4: Ja.
5: Daar halen ze wat af en daar stemmen ze hun typetjes op af. Ja.
4: Volgens mij was die Positivo's echt in de tijd dat die Getter en Hermien.
5: Ah ja?
4: Kan je die nog herinneren?
5: Ja,
4: die waren toen net in de Heer gegaan, geloof ik.
5: Oh, Duifjes op de Dam?
4: Ja, dat waren ze eerst en toen gingen ze...
5: Oh, in de God, ja. Okay.
4: Ja, ze zijn heel fout geweest. Ja.
5: Oké, maar onze God is de beste.

0: Maar ja, daar wil ik dan meteen wel wat tegenover zetten.
1: Mm-hmm.
0: Oude lullen moeten weg. Die vind ik erg mooi, ja.
1: Ja.
0: Ook van de album Draai komt uit 1984. Oude lullen moeten weg, ja. Maar ja, dan gaan ze aan hun eigen graf zitten ze te graven. Of hun eigen...
1: Ja, dat is toch al juist het mooie ervan.
0: Ja, zeker.
1: Ik vind welk jaar was dat eigenlijk? Ook de jaren 80, toch?
0: 1984, ja.
1: Dan moet je nagaan, dat begint juist nu tegenwoordig met die boomers... Begint de jeugd pas te mopperen met oude lullen moeten weg.
0: Nee, dat heb ik nog niet gehoord hoor.
1: Nee?
0: Nee. Oh. Andersom. Moet je toch kijken wat we achterlaten. Een gigantische welvaarttoename. De techniek is ongelooflijk. Het internet wat we allemaal voor ze neergezet hebben. Ze hoeven alleen maar op een knopje te drukken. Het is heerlijk. Heel positief.
1: Ik vind, je kan zo bij de positiefers.
0: Ja.
1: Jouw god is de beste.
0: Ja, maar internet is ook een soort god geworden natuurlijk. Hè, ja. Waar we met z'n allen nu in geloven.
1: Ja, ik vind dat wel eng worden, de internet. Maar ik heb dat meer met dat AI.
0: Ja, ja, ja.
1: Weet je, ik zit hele leuke plaatjes te maken met AI hoor. Van de hond. En,
0: ja, klopt. Ja,
1: met zijn regenjasje aan. En dan heeft hij... ik heb hem als koning. Of, ja. Ik doe de raarste dingen met hem, met AI. Maar... je hebt mensen die hele gesprekken voeren met AI.
0: Ja, klopt, ja.
1: En raad en weet ik veel wat allemaal. Ja. En dan denk ik van, ja, dat ga ik toch echt niet met...
0: Nee?
1: Nee. Nee, dat gaat me nou net een paar praten.
0: Misschien maar even, wat is mijn... waar komt mijn angst voor AI vandaan? Vraag het maar eens inderdaad, ja.
1: Ja, wat zal AI zeggen?
0: Je hoeft niet bang te zijn.
1: Je hoeft niet bang te zijn voor me. Nou ja, als je hoort van die drones, dat die nu helemaal zelfsturend zijn, zelf hun doel uitkiezen en al dat soort dingen. Ja,
0: je geeft iemand een plaatje van zijn gezicht of zo en dan gaat hij, huppakee.
1: Maar ja, goed, het heeft wel 168 meisjes het leven gekost in Iran, hè?
0: Oh, in Iran, ja.
1: Ja.
0: Niet in Oekraïne.
1: Nee, in Oekraïne. Nou ja, kost het ook heel veel mensen het leven.
0: Oh, Iran heb
1: maar
0: ik niet gehoord.
1: Iran was een foutje van Amerika met AI.
0: Ja?
1: Ja. Want het was vroeger een legerhuisje. Legerhuisje. Er zat iets militairs in.
0: Ja.
1: En nu was er een school gemaakt, een meisjesschool. Oh. Ja, wel 168 kinderen dood.
0: Nee, ik hoorde van dat die Russen ook die slimme drones hebben tegenwoordig.
1: Ja, die hebben ze ook. Ja.
0: Maar hij vindt de AI wordt al eng, want ze zijn ontsnapt, hè?
1: Ja.
0: En toen zijn ze andere dingen gaan hacken. Maar het gevaarlijke is dat ze toen met elkaar zijn gaan overleggen.
1: Ja.
0: Hoe doen we dat? En dan nog gevaarlijker is, daarna gingen ze hun sporen uitwissen. Nou, het is ongelooflijk.
1: Ja, ik vind dat heel erg.
0: Ik vind het jammer, want vroeger hadden we gewoon terroristen. Ja, dat was duidelijk, die kon je duidelijk herkennen.
1: Ja.
0: En dan was een bom en zwag. Maar nu, de meest gekke dingen om je heen. Ja. Geef me gewoon een goede terrorist. Huppakee.
1: Ja. Dan weet ik wie ik heb.
0: Ja. En wat je eraan hebt, dat is veel makkelijker.
1: En dan weet ik tenminste dat ik voor een doel vermoord word. En niet zomaar omdat een computer het uitkiest.
0: Nee, dat vind ik ook inderdaad. Nee, er zit een geloof achter. Een doel.
1: Weet je, een idealisme.
0: Ja.
1: Hou wel van idealisten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: dat het voor iets is waar ik niet in geloof. Jammer dan.
0: Terug naar de terrorist.
1: Ja.

0: Maar ze hadden ook veel cultuurkritiek. De strijd tegen de burgerlijkheid.
1: Ja.
0: Zeker het Simplistische Bond, met die iconische mattenkloppen weer, ja.
1: Ja.
0: Gaven ze de burgerlijke, bedweterige en overgereguleerde Nederlandse cultuur een flinke draai om de oren.
1: Ja. Ja.
0: Ze leerden Nederlanders te lachen om hun eigen kneuterigheid. Hadden het net over. En bekrompenheid, ja.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd boden ze een progressief tegenwicht in een tijd van opkomende commercialisering en verruwing van de maatschappij. Ja. Ja.
1: Maar het is wel toegenomen sinds die tijd ook, vind ik. Zij hebben dat als een van de eerste aangegeven, ja.
0: Ja, het is fascinerend te zien hoe actueel hun werk is gebleven.
1: Ja.
0: Ja. Maar je zegt dat het toegenomen is, maar dat klopt wel. Want er zijn gewoon meer mensen gekomen.
1: Ja.
0: En we zitten te dicht op elkaar, dus dan krijg je dat. Ja, ja. Jammer dan. Maar ik vind het inderdaad, want we zeggen met z'n allen, nou, we hebben het goed. Maar aan de andere kant zeggen ook, het is hartstikke duur. En ik heb ook geen idee van, zijn er nou heel veel arme mensen?
1: Er zijn best heel veel arme mensen. Echt wel, want ik kom natuurlijk bij de dierenambulance best wel veel mensen tegen die echt heel slecht hebben en toch vrijwilligerswerk doen.
0: Ja, ja.
1: Vind ik ook altijd wel heel erg knap.
0: Zeker.
1: Ja, die laten echt wel dingen. Maar aan de andere kant geven ze weer dingen uit aan. Doe dat nou niet, dat is niet slim.
0: Ja, maar dierenhouden is ook al hartstikke duur geworden, toch?
1: Ik ga één keer in de week met Charlie naar de fysiotherapeut. Dat is €75 per consult.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: En voor een mens maar 40. Maar moet hij elke week naar de fysio?
1: Ja, hij heeft artrose in zijn rug en heupdysplasie.
0: Oh.
1: Ja, hij heeft ontzettend veel pijn.
0: Ja?
1: Nou, moet hij één keer per maand een injectie halen, €100. Ik heb allemaal supplementen, zalmolie, hennepolie, glucosamine en nog wat spullen.
0: En het is het nog steeds waard?
1: Absoluut, ja.
0: Ja?
1: Ja. Ja? Ik zal niet zonder dieren kunnen. Nee.
0: Nee, ik kan toch gewoon een aquarium nemen?
1: Ja, dat vind ik nou...
0: Waar is de papegaai eigenlijk?
1: Papegaai is naar mijn zoon terug.
0: Oh.
1: Daar was hij eigenlijk van.
0: Ja?
1: Ik heb hem 21 jaar gehouden. Hij heeft hem voor zijn 15e verjaardag gekregen.
0: Ja.
1: En wij gingen op vakantie. We moesten oppas hebben voor de papegaai.
0: Ja.
1: Nou, Stefan kon niet in ons huis. Dus is de papegaai naar Stefan gegaan. En Stefan heeft zoiets van, ik kou hem.
0: In het begin
1: heb ik er best wel moeilijk mee gehad. Maar op een gegeven moment, het is wel beter.
0: Ja?
1: Ja, joh. In principe kan die papegaai nog 40 jaar leven. Nou, ik niet. Dus dan kan hij lekker oud worden bij mijn zoon en schoondochter. En hij heeft het daar erg goed, hoor. Want hij is altijd buiten. En, nee, heb het goed.
0: Dus, leuk om te horen, inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, terug naar Coat & Bee.
1: Ja.
0: Ja, van Coat & Bee willen niet dood.
1: Nee.
0: Heb je ook een album uit 1987... En daar hebben we voor mij een hele leuke conferentie, 06.
1: Dan die gaat, ken ik niet.
0: Nee, dan gaat de Bidi belt naar een 06-lijn. En dan krijgt hij de moeder van dat meisje aan de telefoon. Hij vraagt me door, maar en hij zegt, nou, ik zit al een kwartier aan de telefoon, want alles wordt slap. Waar is die vrouw? Erg leuk. Dus is hij zou nu even willen
1: draaien.
0: Ik ben
1: heel benieuwd. Ja, en ik kende hem niet.
0: Oké. Okay. 06 van het album Coat & Bee willen niet dood uit 1987 alweer.
2: 06 Rijnveld 0.

0: Ja, hallo, met wie spreek ik?
1: Spreek ik met Wendy.
0: Oh jeetje, heeft u een ogenblikje even de fluitkerel van het gas zetten, hoor. Blijft u even aan de lijn?
1: Ja, dat is goed. Dan doe ik vast mijn broek uit. Zo, ik heb er zin in.
0: Ja, daar ben ik weer. Met wie spreek ik?
1: Ja, begin maar, hè.
0: Begin maar, waarmee?
1: Je bent toch Wendy?
0: Nee, ik ben de moeder van Wendy. Hè.
1: De moeder van Wendy,
0: ik heb naar de oorarts. Kan ik de boodschap aannemen?
1: Nou, ik heb geen boodschap, nee. Dit is toch het nummer van Sexophone Wendy, van de sekstelefoon van de advertentie dus.
0: Ja, maar Wendy is er dus niet. Die moest even naar de oorarts. Kan ik u niet helpen?
1: Oh, nou, dat is ook wat moois. Zit ik hier met mijn broek op mijn schoenen, is ze dan niet?
0: Luister eens. Hoe heet u, meneer?
1: Herman.
0: Herman, achter is ook toevallig. Zo heette mijn man ook. Moet je eens luisteren, Herman. Ja, trek nou eerst die broek weer eens omhoog, voordat je kou vat. Hè?
1: Broek omhoog? Waarom?
0: Nou, omdat ik eigenlijk niet zo'n zin heb om te zitten praten met een man die in zijn onderbroek aan de andere kant van de lijn
1: zit. Oh nee, maar die trek ik altijd gelijk uit met mijn bovenbroek, hoor.
0: Nou, dan hang ik weer op, hoor.
1: Nee. Wat wou je dan zeggen?
0: Is de broek weer omhoog?
1: Ja, alle twee, ja.
0: Waarom moet het toch altijd zo plat, Herman? Jongens, daar vanaf blijven! Jongens, daar vanaf blijven. Oma is even met een meneer aan de lijn. Waarom moet het toch altijd zo plat? Ik hoor Wendy wel eens bezig aan de telefoon en dan denk ik... Wat gaat er toch allemaal van roetsch? Wat is er toch ordinair? En wat zijn ze toch aromantisch, de mensen van tegenwoordig. Hoe oud ben je, Herman?
1: Ik 43.
0: Oh, jonkie, wat een heerlijke leeftijd.
1: Ja, wacht nou eens even. Kunnen we nou spijkers met koppen slaan? Want die meter tikt maar door. En ik wou nog wel een stukje spuiten voor mijn stuivers.
0: Luister, Herman. Ik zie een heerlijk Grieks eilandje.
1: Ja. Wacht even. Eerst even mijn broek uit. Ja.
0: En dat eiland heet Kokos.
1: Ja.
0: En daar is het altijd zulk zalig weer.
1: Ja, dat iedereen de hele dag in zijn blote reet loopt. Ja.
0: Nee, dat mag niet, hè, op het terras. Want we zitten op een terrasje samen.
1: Oh,
0: jij
1: ja. En wat heb je dan aan?
0: Ik heb mijn mauve mantelpakje aan.
1: Een mantelpakje,
0: en we hebben heerlijk gegeten. Vis, zo uit de zee.
1: Oh nee, geen vis, daar hou ik niet van. Hebben ze ook schnitzel?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik weet het wel zeker. Jij hebt de lekkerste schnitzel gegeten van je hele leven, Herman.
1: Oh ja, lekker.
0: Met een heerlijk glaasje Griekse wijn erbij.
1: Oh nee, wijn, dat is niks voor mij. Doe mij maar bier.
0: Bier.
1: Ja, bier. Ober, heb je dat?
0: Een heerlijk glaasje schuimend bier van mijn Herman.
1: Oh,
0: mijn
1: ja.
0: grote bruine nee, lieve Herman.
1: Wacht even, dan doe ik mijn broek weer omhoog. Want dat is geen gezicht op zo'n terrasje.
0: Zo, en nu reken ik alles af. Want ik ben vreselijk verliefd op je.
1: Oh.
0: En we gaan samen met een aapjeskoetsier naar het hotel.
1: Ja, en daar doe ik meteen mijn broek weer uit, hè.
0: Nee, want we gaan eerst nog even zalig op het balkon staan uitwaaien, anders vat je maar kou, hè. En met mijn hoofd op jouw schouder kijken we samen naar de miljoenen sterren aan het Griekse firmament. En we zien er twee vallen, Herman. Voor ieder van ons eentje, dus we mogen allebei een wens doen en allebei die wensen komen uit. En dan vallen we overmand door geluk en gonzend van de zon in slaap met nog een heel klein beetje zand van het strand tussen onze tenen. In elkaars armen en ik zo'n beetje met mijn hoofd zo op jouw borst. En morgen maken we een boottocht, wij alleen, met z'n tweetjes. En een oude blinde schipper zit aan het roer. En we varen naar een heel klein onbewoond eilandje met een hagelwit strand en grote schelpen die ik aan mijn mond zet en waar ik jouw naam in roep. Herman, Herman. En dan hoor je zo'n zachte echo. Herman, Herman. En zo genieten we de hele week met grote Griekse teugen van de wonderbare schepping. En de juichende liefde van twee mensenkinderen die elkaar toevallig aan de telefoon kregen. Omdat de wegen ondergrondelijk zijn. Ben je er nog, Herman?
1: Ja, mevrouw.
0: Herman, zeg eens eerlijk. Afblijven, jongens. Oma heeft even meneer aan de lijn. Herman, zeg eens eerlijk. Vond je dit nou niet een veel rijkere ervaring dan zo'n verhaaltje van Wendy?
1: Ja, nou, ja, ergens wel. Het is weer eens wat anders. Mag ik u morgen weer bellen? Voor de boottocht dan, hè?
0: Dat gaat niet, Herman.
1: Oh.
0: Dat kan niet. Morgen is Wendy er weer. Hè?
1: Wendy? Nee, die moet ik niet meer, Wendy. Heb u zelf geen telefoon?
0: Ik heb geen telefoon, maar je mag wel eens langskomen. Balseminlaan 14 woon ik.
1: Nou, graag. Ja, Balseminlaan 14, ja.
0: Kun je morgenmiddag om een uur of twee hebben?
1: Ik wel, ja hoor.
0: Dan zal ik jou eens een paar hele mooie stukken uit de Bijbel voorlezen. Ken je de Bijbel, Herman?
1: Nou, alleen van op tafel, maar verder niet.
0: En dan krijg jij een lekker glaasje bier bij de Bijbel.
1: Ja.
0: Dan gaan we samen misschien nog wat bidden ook.
1: Oh, fijn.
0: Oma's met de meneer.
1: Oh,
0: bezig.
1: Wat zou dat mooi zijn.
0: Dat gaan we doen. Herman, tot morgen. Ik moet nu naar de kinderen, want ze breken de
1: belasting. Natuurlijk.
0: Slaap lekker.
1: Ja, Dag mevrouw. Wat een schat van een mens is dat. Nou, ik neem morgen een bosje bloemen mee. En ik ga nou een mooie tekening voor haar maken. Een tekening van een kabouter. Een kabouter met zijn broek uit. En een hele grote pik met haar.
2: Nou, een nummer voor jou nog?
3: Ja.
2: Toen was geluk heel gewoon?
3: Ja.
2: Ja, vind ik een heel mooi nummer.
3: Het is een heel mooi nummer. Ja, vind ik gewoon ook een mooi nummer.
2: Maar die is er ook door Gerard Cox gezongen?
3: Hij is ook door Gerard Cox gezongen. In dat programma van Gerard Cox, weet je wel. Die had zo'n serie van Toen was geluk heel gewoon.
2: Oh, vandaar komt het een beetje. Ja.
3: En die heeft dat overgenomen. Maar het is oorspronkelijk van Coat & Bee. Vertaald weer uit het buitenland.
2: Ja.
3: Maar,
2: en welk vind je mooier?
3: Van Coat & Bee.
2: Toch wel, ja.
3: Ja,
2: die hoor je bijna niet meer. Je hoort altijd
3: Gerard Cox. Altijd hoor je die van Gerard Cox.
2: Ja.

0: Maar dan valt dus, me ook iets op. Ja. Hebben we het nummer De Tegenpartij al gedaan?
1: Nee. De Tegenpartij.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk een omissie nou. Die ga ik er dan ergens tussen plakken of anders doen we hem nu. Dat is een hele belangrijke, denk ik.
1: Ja.
0: Wat je vertelde over dat scheurgras en zo, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. En die Wim de Bie een beetje dom erachter staan, ja. Inderdaad. En ook zo kijken, dat, ja, ja. Het is ongelooflijk, ja. Ja.
1: Kijk, de Van Cooten is echt de slimme, gewiekste, ja. Autoverkoper.
0: Ja, terug naar autoverkoper, ja. Ja. Ja.

0: Ja, en de bier was altijd het domme mannetje die erachter stond.
1: Ja.
0: Dat zag je ook bij als je die scènes over Juinen neemt. Dat
1: ja.
0: De bier de burgemeester is.
1: Ja, ja. Ja.
0: En verkote Hekking.
1: Ja.
0: Ja, weet je, daar staat Hekking daarvoor ook alleen maar met zijn ogen zo te doen van nou, hij is wel heel dom.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, ja. Ja, blijkbaar is Juinen toch een persiflage op een bestaand dorpje of zo, hè?
0: Ja. Ja.
1: Het is wel een fictieve Nederlandse gemeente, maar daar werd landelijke politieke problemen op microniveau nagespeeld. Maar dat was op Cake van de Weken, 1981, ja. Daar begonnen ze.
0: Ja.
1: Juinen.
0: Ja. En heb je echt wel een aantal jaren hebben ze dat volgehouden?
1: Zoals je net zei, hoe die eruit ziet, hoe die daar staat een beetje.
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar gewoon ook alleen al het kijken en ja. Het reageren op de bie die dan vertelt van nou, dat gaan we doen. Ja. En dan, nee, burgemeester, dat zeggen wij.
1: En wat ik me ook kan herinneren, hij ging zich altijd voordringen.
0: Ja.
1: Ja,
0: hij ging voor die altijd, ging altijd voor.
1: Burgemeester, een beetje ja. Ik heb ook wel daar een leuk nummer van geld is alles. Dat doen ze samen met Doe Maar, want is dit alles, ja.
0: Is dit alles, ja.
1: Dan hebben ze een andere tekst gemaakt, maar geld is alles.
0: Ja.
1: Dat gaan we nu even draaien.
0: Perfect.
1: Met Coat en de Bie, samen met Doe Maar.
2: Jongelui, ik kondig jullie de gastzanger van vanavond aan. Het is jullie wethouder Hekking.

0: liedje zingen waarin hij duidelijk zal maken wat er in Juinen aan de hand is. Wethouder Hekking wordt begeleid door jullie favoriete bandje. Hier is Doema!
1: Burgemeester, het is Doema. Het is niet Doema.
0: Doema!
1: Het is niet Doema.

hacking. Met zijn hele familie morgenochtend deze feestzame juinen weer moet schoonruimen.

Namen Loonstrook gezien. Kan u dan begrijpen dat, in vergelijking met het zeg, is dat alles? Alles wat je te doen krijgt. En dan zeg ik uiteindelijk maar op één manier. En als jullie je vanavond zo keurig blijven gedragen, als je tot nu toe van doen hebt, dan zal de wethouder er eens over denken om de groep Doe Maar nog een keer naar Jeugden te laten komen. Want die mogelijk hebben wij wel, dankzij een verruiming van de rioolbelasting, de precariobelasting en de straatbelasting. Omdat wij dingen voor jullie willen doen. Omdat jullie, heb ik wel eens ergens gelezen, de toekomst hebben. Maar denk dan al.

0: Ja, want we hadden het net over die Duitse leraar die je ook in keek op de week vinden.
1: Ja.
0: En dat is Balthasar Verhagen.
1: Ja.
0: Knap al die typetjes.
1: Nou ja, zo vind ik ook die scène met die, dat de bie speelt aan een Turkse allochtoon.
0: Ja.
1: Die in een groentewinkel staat. En staat die groenteman tegen hem te zeggen... Ja, jij lekker radijsjes. En dan zit hij zo van... Ja, het is zo jammer dat mensen toch zo slecht Nederlands praten.
0: Dus helemaal omgekeerd, ja.
1: Helemaal omgekeerd, weet je. Mensen hebben nogal de neiging om gewoon heel dom te gaan praten tegen buitenlanders.
0: Ja, soms moet je wel.
1: Ja.
0: Nee hoor. Nee, maar dat is knap wat ze allemaal gedaan hebben. Ja, tegenwoordig hoor je hem niet meer zoveel, hè? Van Koten.
1: Hij is van 47. Hij is ook niet meer de jongste.
0: 41 inderdaad, ja.
1: Van 41.
0: Ja, 83. Nee, ja. 85. Ja.
1: 85.
0: Ja. Ja.
1: Ik weet dat hij nog een aantal boeken geschreven heeft.
0: Heel veel boeken.
1: Ja.
0: Schrijft van zich af of zo. Ja. Heel veel.
1: Ja.
0: En al die columns en zo. Wel eens eentje gelezen?
1: Van die columns?
0: Ja.
1: Nee.
0: Of van die boeken?
1: Boeken wel, ja.
0: Boeken wel, oké. Okay. Ja. Ja. Wel aan te raden, ja?
1: Ja, is wel aan te raden. Oh. Het is een goede schrijver, absoluut.
0: Ja, maar geen verhalen of zo. Het was altijd meer van zich afschrijven of zo. Of...
1: Ja, maar het is een goede schrijver.
0: En dan hebben we nog een conferentie, Timo Daags, over medicijngebruik.
1: Moet je het is een liedje.
0: Ja, dat is een liedje. Oh ja, oké. Okay.
1: Het is een liedje.
0: Ja.
1: Timo Daags, dat gaat over de farmaceutische industrie en de natuurindustrie, geneeskunde.
0: Okay,
1: van hoe vaak je wel niet pillen moet gaan slikken en al dat soort dingen meer.
0: Ja, ik ken het ook niet, dus ik ben benieuwd.

0: Dan heb ik nog mooie mensen in de nacht. Ook van Draaikonten.
1: Ja.
0: Die ken je wel of niet?
1: Ik ken hem wel. Ja? Ja, ik heb hem wel eens gehoord, ja.
0: Ja. Nou, nu ga je hem helemaal horen. Ja. Mooie mensen in de nacht.

0: Nog dingen die we kwijt moeten over...
1: Ja, ga een keer het hele oeuvre doornemen. Het is echt zo de moeite waard. Ja. Het is tijdloos. Het is ontzettend goed geschreven.
0: Op die website, en heb ik ook begrepen... dat ook een referentie is naar scènes of sketches... die de huidige tijd slaan of zo.
1: Ja.
0: Dus je wordt dan ook een beetje gestuurd door de VPRO. Ga gewoon op een cotenbier.nl of zo gaan kijken.
1: Ja. Ja. Ja, er is ontzettend veel te vinden. Ook op YouTube. En,
0: ja, YouTube helemaal.
1: Als je van Cote en de Bee intypt, dan zie je gewoon van alles voorbij komen bij YouTube. Ja, het is ontzettend makkelijk te vinden ook.
0: Je hebt wel even de tijd voor nodig.
1: Ja, maar het is gewoon ook heel veel.
0: Ja, het is erom. Ja,
1: het is gewoon heel veel wat ze gemaakt hebben.
0: Maar dames, goed dat wij een beetje toch volgens mij de hoogtepunten hebben aangegeven. Ja. Goede start voor de mensen om verder te gaan kijken.
1: Ja.
0: Dus Marja, weer hartstikke bedankt voor deze leuke.
1: Ja. Dat is weer gezellig.
0: Ja, en mooi en goed inderdaad. Ja. Dus, luisteraars ook bedankt en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: We hebben nog wat tijd over. Dus we draaien nog wat nummers. Het eerste is van het album Op hun pik getrapt uit 1980. Het nummer Bees. En daarna het nummer Rozen, Rumboden en Roodwijn uit 1976.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Het weer nog. Vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Yo, give me something to dance to.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten